Meneer president van de Republiek van Finland, die toen de Nutani zijn van de kant. Meneer Mideau, wat voor een politiek. Nu niet zo, want dan die hele loon politiek. Meneer Jacques Volun in Linde, die in een kerstje economieke, niet van de Schoenbroek, arm van de Narva in Linde, en van alle zijn mandaat arm. Men gaf je naar de wouw aan Monzi. Nias en naar de wouw aan Pilaminen, Champaaretten. Gouvernementen, Simano Politica, Jara en Narmides en Technicien en Ozanka. Is dat ik het volume in India? Die en die Firaise Pireden. Rimalagas, Mat Piai, Arian Piwau, aan Pidur in die. Ik vind het een zieke, een aardige, een afvalige, een vallige, een volgende.